0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De hotels aan onze kust tellen een pak minder boekingen voor het verlengde hemelvaartweekend dan vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen. En dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
3: Het weer voor het komende verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
2: En het was toen ook beter weer. Drie leden stappen uit de raad van bestuur van het Brusselse cultuurhuis Bozar omdat de Israëlische dirigent Rav Shani een concert zal geven in Brussel. Dat schrijft de VRT. Shani zorgde vorig jaar voor veel ophef toen zijn optreden geschrapt werd op het Gent-festival, omdat hij zich niet genoeg zou uitspreken tegen de Israëlische oorlog in Gaza. Maar de directeur van Bozar zegt nu dat hij wel welkom is in Brussel en dat pikken de leden niet. En in Frankrijk pakt PSG opnieuw de titel, al voor de vijfde keer op rij. Won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan nog met één speeldag te gaan niet meer bijgehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag in het westen droger met opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk ceruliede in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
3: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België. En een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
2: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 passagiers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat ook andere politiezones fusioneren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
4: Het weer voor het komende verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
2: En het was ook beter weer. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
5: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
6: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
7: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
5: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
6: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
10: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee,
10: Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

my soul to the company store.

0: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Besmette babymelk van Nutrilon is opnieuw in de rekken terechtgekomen, dat meldt het Federaal Voedselagentschap. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk een bacterie in zit die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
3: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
2: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin, die wil dat ook andere politiezones fuseren. Ons land telt nu 180 zones, dat moet naar 60 gaan, vindt Cantin. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven, toch deels. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar het blijkt nu een hartstilstand te zijn. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, die moeten in hun kajuit blijven, de anderen mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump die noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China.
4: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel, al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milan dan weer de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. En voor wie vannacht de vlammen uit het Thermae Palace Hotel in Oostende zag slaan, geen paniek, het was fake. We kregen filmpjes binnen van ongeruste luisteraars, maar na een paar telefoontjes werd het allemaal duidelijk. Het gaat om opnames van het nieuwe seizoen van Onder Vuur, dat is een fictiereeks met onder meer Louis Talpe en Jennifer Heijlen. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel wat warmer.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Dag Robert, stoeren we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
8: Allee maar, dat past toch nog?
7: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro. Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
11: Merci Immobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
14: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Wauw.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
2: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
3: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen.

0: Morning Mr. Radio en morning ook aan jullie allemaal daar vandaag op deze donderdag de 14e. Met andere woorden, het is onze hemelvaart.
1: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Ja, voor een groot deel onder jullie is dit vandaag natuurlijk, zoals dat heet, een feestdag en waarschijnlijk ook een verlengd weekend. Van woensdagavond tot maandagochtend niet hoeven te werken. Wat voor een luxe is me dat. Gebeurt ieder jaar weer in het hemelvaartweekend. U weet hoe dat gaat. Voor ons gelden die regels niet. Wij maken radio, kunnen zomaar niet de brug maken. Nee. Het moet voortgaan, zoals dat heet. Waarbij ik merk dat er hier en daar al eens een zomerplaat insluipt. Ja, het begint stilaan naar de zomer te ruiken. De dagen worden langer, het weer al ietsje warmer. En als ik de weervoorspellers mag geloven, dan is El Niño weer op weg. Enfin, we maken het er beste ervan. Go.

Billy Fury, ik zei het al, een zomerplaat. Vooruitgeschoven vakantieplannen moet je maar denken. En Barry Manilow en Frankie Lymon sloegen de handen in elkaar. Enfin, hun techniekers deden dat dan. Want ik denk niet dat Barry Manilow ooit een ontmoeting met Frankie heeft gehad. Je weet maar nooit. Soms denk je wel eens, ik zou voor altijd 18 willen blijven. Of 25 of zoiets. Ja. En dan kijk je naar elkaar en zeg je, ik wil je nooit meer kwijt.

Heel mooi ding van Charles Aznavour, Tous les visages, oftewel de Franse versie van She. Nummer dat beslist een plek verdient in de top 1000 van Radio Minerva. En ja, het is weer zover, want in augustus gaan we hem weer uitzenden. De 1000 populairste platen door de luisteraar gekozen. En jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je stemmen op jouw muzikale helden en dat doe je via onze website. Je mag stemmen zoveel je wil, maar slechts één keer op hetzelfde liedje. Dus 5 lijstjes, dat zijn 5x3 verschillende platen. Zo niet kunnen wij je stem helaas niet in overweging. De eentje wel, maar de andere 4 dan niet als je altijd maar datzelfde nummer in je lijstje zet. Let daar goed voor op. We zijn nog lang niet weg, maar El Martino had er duidelijk een andere mening over.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, ga me heel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Minerva!
3: Wil u ook zo graag lid worden van Radio Minerva en u heeft al eens naar de studio gebeld, maar er was niemand om u te woord te staan? Dan hebben wij een eenvoudige oplossing. Ga naar onze website www.radiominerva.be en klik daar op het blokje lid worden. Na het invullen van uw gegevens bent u meteen lid of erelid van de meest prestigieuze radio van Vlaanderen.
7: Oh la la.
3: Radio Minerva, waar lid worden toch makkelijker is dan het lijkt. Eén klik en wij doen de rest. www.radiominerva.be. Simpeler dan dat bestaat niet.
7: Minerva.
8: Goedemorgen, Antwerpen.
3: Toen ik onlangs dat verhaal van die viruscruise bekeek op het nieuws en er werd gezegd dat het schip richting Sint Helena was gevaren, dan dacht ik meteen aan Napoleon. Die heeft daar toch ook gezeten? Is hij daar zelfs niet gestorven op Sint Helena? Het zou me niks verbazen. Abba, die moet dat ooit geweten hebben.

0: De man die kan zingen en met de schaar knippen, hè, Yannick Bovie. Misschien bent u wel ergens op reis op weekend. Ik zag van de week foto's van collega Julien op de socials verschijnen. Die zit in Bulgarije. Groot gelijk heeft hij, want ik ken nog mensen die daar in Bulgarije zitten. Goeie vrienden van ons en trouwens ook leden van Radio Minerva. Voor jullie kinder in het verre Bulgarije en het Oostblok, deze plaat van Frankie Lane.
1: You train.

0: get along.
1: Yeah!

0: Willem van Maren.
1: De hit van de zon op de radio van je hart.
2: Regen en wind, het is koud. Oh, wat is het weer guur. De hond moet naar buiten, maar ja, misschien

Johnny Mathis in een mellow tone. Het is een meneer die hier wel eens vaker passeert. Geliefd bij mij en al mijn collega's. Er zou wat verwarring kunnen ontstaan als ik zeg, het is een margarita en een cocktail. Is het daar op deze donderdagochtend niet een klein beetje vroeg voor?

Voilà, na onze vroegochtendlekke drankstonden, einde van dit eerste deel. Maar er zijn mededelingen, er is nieuws zo dadelijk en daarna zijn wij er met een goed gevulde en warme jat koffie voor deel 2 op deze donderdagochtend.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter kon je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. Buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, maar die konden gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi. Nadat daar gisteren een boom op een trein viel, daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij dat ongeval moesten gisteren bijna 500 treinreizigers geëvacueerd worden. De quarantaine op het cruiseschip voor de kust van Bordeaux wordt opgeheven. Toch deels, dat laten de lokale autoriteiten weten. Op het schip viel een dode. Eerst werd gedacht door buikgriep, maar nu blijkt het om een hartstilstand te gaan. Toch gaat er ook een buikgriepvirus rond op dat cruiseschip. Passagiers die symptomen hebben, moeten in hun kajuit blijven. De anderen die mogen er weer uit. Aan boord zitten meer dan 1200 passagiers, voornamelijk Britten en Ieren. Harde taal van de Chinese president Xi Jinping tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump. Die zegt dat China en de VS wel eens in een conflict zouden kunnen komen als de VS de situatie met Taiwan verkeerd aanpakt. Kort samengevat, Taiwan wil onafhankelijk worden, China wil dat niet en de VS is de belangrijkste wapenleverancier van Taiwan. Vandaar de gevoeligheid. Het bezoek was nochtans vriendschappelijk begonnen. Beide presidenten zeiden dat ze meer willen samenwerken en Trump noemde de Chinese president een groot staatsman.
7: You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
6: Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen. En na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen, maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel ietsje warmer.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
10: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
11: Al dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
10: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
10: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Alle senioren willen hem horen. Dit is Willem van Walem op Radio Minerva.
18: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
19: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
20: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Waal.

Ik heb een tijdje getwijfeld of ik die plaat van Jacques Raymond nog wel eens zou durven draaien. Je moet er niet aan denken, hè. Die boten en die virussen tegenwoordig. Het was in de coronaperiode al van datte. En nu dus weer een virus op een cruiseschip. Enfin, het zal je maar overkomen. De ernst van dit leven ook op deze donderdag 14 mei, onze hemelvaart vandaag. Met andere woorden, jouw radio heeft heel wat in petto. En mijn collega's maken vandaag nog een pak vrolijke en goed gevulde programma's. U zit wel goed, met andere woorden, u bent vandaag de winnaar.

Deze meneer is ons een paar jaar geleden ook ontvallen. En niet lang voor zijn overlijden mocht ik een ontmoeting met hem hebben. Zelfs een dinnerontmoeting. We zaten samen bij vrienden aan tafel. Diezelfde vrienden die, waar ik het straks in deel 1 over had, nu in Bulgarije in hun tweede verblijf zitten. En we zaten toen samen rond tafel met Johan Stolz en zijn echtgenote. Ik moet zeggen, zelden zo'n heerlijke avond gehad als toen. Concerto voor jou, Natasha.

We kunnen ons voorstellen dat heel wat mensen erop uittrekken, waarom niet? Of als het weer een beetje wil meezitten, kan je genieten in je eigen tuin van de bloemen, de bijen en het gras misschien. Alain Barrière hoorde je net. En een mens moet altijd vooruitblikken, dat kunnen we begrijpen. Vic Damone springt al meteen de nacht in zien.

Hadden we het daarnet niet over vakantiegevoelens? Ja, vakanties naar Bulgarije, naar Spanje, naar Griekenland. En vooral dat laatste, dat slaat wel aan natuurlijk. Hè. Je hoorde het orkest van André Rieu vanmorgen met Mikis Theodorakis op de bouzouki. Is er een grotere meneer in de Griekse muziek te vinden dan Theodorakis? Ik denk het niet, hè. Richting 10 uur, dat doen we op een rustige manier. Bij een tas koffie, bij uw ontbijt of als u al ergens aan een computer zit te tokkelen. Het leven moet zijn gang gaan natuurlijk. Andy Williams en zo dadelijk onze eigen Jasmin nog eens.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Leven Hunsel doet tot bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden we toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
3: Yeah!
5: Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
6: Minerva.
7: Evergreens en crooners. Sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
6: Radio Minerva.
8: Goedemorgen Antwerpen.

Jasmientje, waar is de tijd gebleven? Hè? Licht ontvlambaar. Het was een van de laatste dingen die ze maakte voor ze volgens haar eigen ideeën uit dit leven is gestapt. Iets waar ik vorige week nog aan dacht toen ik in Kontich voorbij het kerkhof reed. Daar heeft ze haar laatste rustplaats gevonden. Tijd dat we weer wat vrolijkers gaan doen op onze hemelvaart. Johnny Preston en zo dadelijk ook Bobby Soul.

l'avrò, il sogno più bello sarà. Non avrò mai più

Kijk dames, zeg nu niet dat wij geen boon voor u hebben, hè. You're such a good looking woman, Joe Dolan. En daarvoor Bobby Solo. Had het ook al over een madame Christina. Een meneer die af en toe in onze programma's wel eens passeert is de Amerikaanse country singer-songwriter Towns Van Zandt. Morgenavond in Tis van Datte heb ik een heel mooi en apart nummer van hem. En deze kent u beslist ook nog wel. Zij het dan in andere versies. If you needed me.

Voilà, en aan de rivier zijn we helemaal uitgebold en uitgedreven. Wij kunnen de waterbus op en richting huiswaarts. Einde van deze Goeiemorgen Antwerpen op de donderdag. Je weet het, wat doen we? Omdat we graag Katja een hart onder de riem willen steken bij deze. Morgenavond weer, het is van datte en dan kan ik ook het hemelvaartweekend afronden. Wat mij betreft nog veel plezier met wat hierna komt.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
3: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. De buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, die konden nog gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van Amsterdam in Nederland zijn 4 mensen opgepakt bij protesten aan een asielcentrum. Het is daar al een hele week onrustig. Op die locatie worden sinds het begin van de week 15 asielzoekers opgevangen als noodopvang, maar de groep betogers wil hen daar weg. Toen de politie wou tussenkomen, werd er vuurwerk op hen afgevuurd. De politie reageerde met het waterkanon. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij viel zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgevuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu dus definitief voorbij. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen en na de middag klaart het op vanaf de kust. Maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
4: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
5: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
6: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
7: De Robert? Wie is dat?
6: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
7: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
6: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
7: Zwaasdingen?
6: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
7: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei die het ook nog van alles liegen.
6: Robert de expert. 0 draai 226 93 93.
7: Welk bedrag had hij nog gedacht?
6: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
8: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
10: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
11: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
9: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
10: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, een hele goede morgen, luisteraars. Vandaag geen Julien van Noten, die is nog even in vakantie. Alhoewel die vandaag zijn koffers aan het pakken is in zijn vakantieoord. Maar wel de notenkraker met Harry O. En natuurlijk aan de telefoon onze Swa. Jawel, die zit hier voor de komende 4 uur. Dus ons telefoonnummer 03 219 1727 en bel hem aan.

0: Voilà, de entree is weer al gezet natuurlijk, hè, met Percy Faith en zijn orkest. Maar we gaan het ook het origineel eens even laten horen. Origineel is een groot woord. En dat wordt eentje van Len Barry. Len Barry was toen de leadzanger van The Devils, die we dan weer kennen van de groep, of van het nummertje Bristol Stomp. Oké. 1, 2, 3, Len Barry.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Met zulke korte platen, wel ja, dan gaat die tijd heel vlug vooruit. Hey, Tom Jones, Just Help Yourself to My Lips. En dat is eigenlijk een origineel Italiaans nummer, dat heet Gli Occhi Miei. Dat gaan we straks heel eventjes laten horen, maar Tom Jones nu wel. Help Yourself.

Ja, dat was Dino en Wilma Gioch uit 1860. Dus dit nummer, dus Help Yourself. En het was ook nog een Franse versie van Les Compagnons de la Chanson met Ce Bonheur Là. Dat was ook in 1968. Trouwens, dat nummertje dat Elie Och Glimei klinkt zo als Dat Ben Jij. Dat noemen ze een mama appelsap. Dat wel. Oké. We blijven Italiaans met Nel Blu Dipinto del Blu. Dat is natuurlijk Bobby Rodel met zijn Volare. Geschreven door Domenico Medugno in 1958 voor het Sanremo Festival en het Eurovisie Songfestival.

En vliegen dat ze doen natuurlijk, hè. Deze Bobby Rydell. En die had het over Volare nel blu dipinto del blu. We hebben ook een heleboel plaatjes vandaag die onze Swai heeft uitgekozen. Wel ja, een van de die is de komende. Dat is eentje van Joe Dolan. Een Ierse zanger die als enige tot nu toe nummer 1 heeft gehaald in 1960, in de jaren 60, jaren 70, jaren 80, jaren 90. Doe het maar eens over. Joe Dolan. Oké. Okay.

Make Me an Island, trouwens een nummer geschreven door Albert Hammond en Mike Hazelwood. En Albert Hammond ken je wel van een race hit zoals I'm a Train, It Never Rains in Southern California. Ach ja, ik kan zo nog even doorgaan. Adam Faith met een nummer, en als je dan goed hoort, hoor je hier ook een nummer in van Buddy Holly. It Doesn't Matter Anymore. Gooi eens een klein beetje erin. De eerste nummer van Adam Faith in der tijd was What Do You Want uit 1959. Dit komt dan weer uit 1969, Someone Else's Baby.

Voilà, Adam Faith, Someone Else's Buddy Baby. En dat uit 1969. Natuurlijk moeten we onze collega Willem van Walen bedanken voor de afgelopen 2 uur. Dat was weer eens eventjes uit mijn gedacht gegaan. Ja, ik had het niet opgeschreven. Je weet hoe dat gaat natuurlijk op de leeftijd. Oké, de Paling Sound. En dan kan je natuurlijk een hele reeks van bands opnoemen. Maar de bekendste was toch altijd The Cats. One Way Wind.

The One Way Wind en The Cats met hun befaamde Paling Sound. Dit nummer kwam uit 1971, alhoewel de groep al bezig was van 1965. Toen onder andere met Sure, He's a Cat en zo. Oké, we blijven na de jaren 70 gaan met Engelbert Humperdinck. En zijn bekend nummer in de tijd was Please Release Me uit 1967. We gaan eventjes naar 1971. Jawel, met het andere nummer. Another Time, Another Place.

0: helemaal tot aan het gaatje, deze Engelbert Humperdinck. En het nummer is Another Time, Another Place. Dat allemaal door Arnold George Dorsey, u weet wel, Engelbert Humperdinck dus.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we zeer heel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo!
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
0: Oké, tijd voor een kroner. De kroners, dat was natuurlijk de ding van Radio Minerva, of het ding van Radio Minerva, waarmee we toen begonnen in 1982. En dat is natuurlijk al een heleboel dagen geleden. Dat is net 16.204 dagen geleden dat we begonnen zijn op 1 september 1982. Tony Bennett, met een nummer uit de musical Bye Bye Birdie, toen met Dick Van Dyke en Anne Margaret en Tony Bennett, Put On A Happy Face.

0: Oh, come on, Bobby, smile, it's your birthday.
1: Nee, het is niet mijn birthday, dat gaat nog even duren. Maar toch, heel hartelijk bedankt, Tony Bennett en Put On A Happy Face. Alhoewel het buitenweer is aan bijna de peppers heel regenen is. Wel, we houden er moed in en we houden natuurlijk de zon bij jou in huis. En dat is altijd Radio Minerva. En nu een meneer, Del Shannon, had hits met Hats Off To Larry en The Little Swiss Maid. En natuurlijk ook de deze.

De Del Shannon natuurlijk en zijn Runaway. En nu een liefdesverklaring aan Veronica Bennett. Veronica Bennett zou later mevrouw Ronnie Spector heten. En dan weet je van wie het zou komen. Natuurlijk van Phil Spector. En dat werd opgenomen met zijn befaamde Wall of Sound. Iets wat ik wel heel hard kan appreciëren. Be My Baby.

De Ronettes en Be My Baby. En wist u dat Sonny en Cher mee als het achtergrondkoor diende toen? Jawel. Een klein wistje datje. En nu een nummer uit 2006. Jawel. Barry Manilow en de Heavenly Choir. En als je goed hoort, hoor je dat koor heel duidelijk vanuit de hemel zingen een klein beetje. Frankie Avalon had hier een grote hit mee in 1959. En de tekst beschrijft eigenlijk het verzoek van een man aan Venus, weet wel, de Romeinse godin van de liefde en de schoonheid, om hem een meisje te sturen van wie hij kan houden en die ook van hem zal houden. Ah, oh, lief hè? Venus, Barry Manilow.

En op laatst nog een stukje van The Heavenly Choir. En dat met Barry Manilow. Een remix die is van Frankie Avalon's hit uit 1959. Gaan we nog eens eventjes muziek laten horen die onze collega De Soie heeft voorgesteld. Wel met alle plezier. Als we zeggen de naam Paul Da Vinci, dan denk je aan Your Baby Ain't Your Baby Anymore. Maar hij was ook de leadzanger van de Rubettes in der tijd. En hij was ook de enige die het origineel zong. Nadien werd het allemaal maar gelipt door Alan Williams. Maar ook de drummer, die hoor je wel eventjes, dat is John Richardson, met een tekst van Please Take My Advice. Oké. Okay. Sugar Baby Love.

Zo, je hoort hier ook wel een heleboel liedjes met als keuze van onze Swa. En dat wordt heel erg geapprecieerd. Natuurlijk, de Swa zit aan de telefoon en dat is natuurlijk 03-219-1727 en die is momenteel heel eventjes vrij. Wat dacht je van Brooke Benton? Ook een van de favorieten van Swa. Jawel, Endlessly.

Brooke Benton, en die schreef ook iets voor andere mensen, zoals Clyde McBrother's A Lover's Question uit 1958. Ook bekend zijn de duetten met Dinah Washington, A Rocking Good Way to Mess Around and Fall in Love, en Baby, You Got What It Takes. En nu een nummer geschreven door Frank DeVol. Frank DeVol was natuurlijk een grote schrijver voor filmmuziek en dergelijke meer. En dit keer voor de film The Happening uit 1967 met Anthony Quinn, George Maharis en Faye Dunaway. En de tekst van de song is van het Motown schrijverstrio Holland, Dozier en Holland. En de muziekaanleiding was van The Wrecking Crew. Dat was trouwens de laatste single van The Supremes onder deze naam. Dan zou het Diana Ross en The Supremes worden. En The Happening.

Ja, ja, het kan je maar gebeuren. The Happening dus met Dinah Ross en The Supremes. Alhoewel, het is eigenlijk gewoon The Supremes, inderdaad. Ik moet me eigenlijk op mijn eigen woorden letten natuurlijk. Crispian St. Peters schreef in der tijd een nummer voor The Changing Times, voordat hij het zelf op plaats zette. Dat heette The Pied Piper. Hij nam ook het nummer op You Were On My Mind, dat hij eigenlijk door duo Ian en Sylvia wou laten opnemen. Maar dit keer The Pied Piper, Crispian St. Peters. You

voilà, Crispy St. Peters. En zijn ster taande toen hij zei dat hij de beste songwriter was ooit. Veel beter dan de Beatles. Oké. Mr. B, Billy Eckstine, met een nummer dat we gaan hebben over Oklahoma voor Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II. En Mr. B heeft een heerlijke stem met veel hits toen. Ook zijn eigen big band, maar dat duurde helaas niet lang. Wat dacht je van, oh, what a beautiful morning, tot het eind zijn van 11 uur hier bij uw radio Minerva.

0: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, dat zegt directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
3: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Hè. Dat wordt benoemd, en wij benoemen dat ook, dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Hè. Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
2: Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij vielen zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgestuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu definitief voorbij. En in Mechelen is het startschot gegeven voor de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker, intussen al de 15e editie. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
4: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
2: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode en maxima rond 12 graden. En het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we tot 17 graden halen.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
6: Ja,
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
7: Zeker, de Limburgse nachtegaal Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
8: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
7: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
8: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
7: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, hier zijn we dan met het tweede gedeelte van onze Julien van Noten, zijn notenkraker, met natuurlijk de Swa aan de telefoon. En die man heeft het al druk gehad. Heel plezant natuurlijk. Ons telefoon 03-219-1727. In dat tweede gedeelte beginnen we met James Darren en de Blossoms. Het was de buurjongen toen van Frankie Avalon in Philadelphia. En het nummer werd geschreven door Dick Glaser, die ook de Million Seller voor de Crookers had geschreven, Angels in the Sky 1955. You.

Een nummer van 1.39. Jawel, dat is niet lang natuurlijk. Maar, haha, we hebben nog een korter nummertje. Niet te geloven, maar het is wel degelijk zo. Wel, het komende nummer is Vanity Fair. En Vanity Fair had eigenlijk maar één grote hit. De million-selling song natuurlijk, Hitching a Ride uit 1970. Gaan we dat laten horen? Wel ja, het is ook een nummer dat de SWA heeft voorgesteld. En dan doen we dat.

En dat gaat over een persoon die graag ergens wil meerijden. Ze dus al liftend. Hitchin' a Ride, dus in Vanity Fair. Is een nummer uit 1969. Jawel. Voort met een... Wacht, ik moet even kijken, want we hebben alles met alles door elkaar gegooid. Hier is een beetje. Maar dat is maar goed ook. En nu een hitje voor de countryzanger Alex Harvey. Uit 1971. Die ook heel hits schreef voor andere artiesten, waaronder Kenny Rogers, die maar liefst 18 van zijn nummers zong, waaronder Reuben James. Je had in de tijd ook nog de Sensational Alex Harvey Band, maar dat was een rockzanger uit Schotland. Andere koek totaal, Alex Harvey, To Make My Life Beautiful.

Alex Harvey en To Make My Life Beautiful gingen we naar 1972. Gaan we voort met een nummertje dat een iets ouder is natuurlijk. Het dacht ik, het kwam uit 1968 zoiets. En het is Sugar Sugar. We gaan dat speciaal laten horen voor Sylvia. Die is 81 jaar geworden vandaag vanwege haar man Marcel. Wel, proficiat bij deze. En de groep die we gaan laten horen zijn de Archies, die in principe niet bestonden. Het waren allemaal sessiemuzikanten die ze dus in een tekenfilm fungeerden. En toen was het ook met Tony White en Ron Dante als backing vocals en vocals. Voilà, Sugar Sugar.

Dus dat voor de jarige Sylvia, die vandaag jarig is, uiteraard vandaar, vanwege haar man Marcel. En je hoorde Sugar Sugar van The Archies. Nu iets helemaal anders. Wat dacht u van deze? En ik weet nog goed, toen wij een café hadden, het kwam daar een dame binnen, een, ik moet zeggen, een struisendame, jawel, een, met een schone commissieur, zoals we hier in Antwerpen zeggen, en van dat grote rood haar zo. En dan, haar echtgenoot was dan zo'n kleine, tengere man. En iedere keer als ze, als hij dan het café binnenkwam, dan zong zij van dag, vreemde man. Ja, hilarisch als je dat dan moet natuurlijk live zien. Wel, dag, vreemde man. Jawel. En uiteraard aan Christie.

Het nummer geschreven door Willy Crombé en Mary Baudouin voor eigenlijk Lily Castel. Maar Anne Christie, ja, die zingt dat prima de luxe natuurlijk. En na haar dood, dan huwde haar man met Liliane Saint-Pierre. Een wistje datje, natuurlijk. The Association. Dat kennen we voornamelijk met nummer Cherish en ook Wendy. Maar Cherish gaan we laten horen. Dat was indertijd ook een grote hit in 1971 voor onze David Cassidy. The Association. Cherish.

heel veel uitgespeeld. The Association en Cherish, dus uit de jaren 60. Allee, jawel, Pink. David Cassidy was in 1971 met dit nummer. Wat nu? Wel ja, een nummer met een zanger die heet Jackson Rees. En zijn echte naam is Jacob Jerry Jackson. En hij trad ook altijd op als Jerry Jackson. Ja, belletje, jawel. Tell her Johnny said.

0: En hij begon eigenlijk als zanger met het nummer A Chance to Prove My Love. En dat was in 1960. Deze Jerry Jackson. Gaan we nu de serieuze tour op. Wat dacht u daarvan? Maar eerst dit.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middags start dan de

0: Ingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: En als we zeggen dat we iets heel serieus gaan laten horen, wel, dat is dan wel Charles Aznavour. En een nummer dat George Guettari zong in de operette Monsieur Carnival, trouwens geschreven helemaal door Charles Aznavour in 1965. En die vertelt over de nostalgische herinneringen aan het bohemien leven van de jonge schilder in de Parijse wijk Montmartre. Dus een ode aan de jeugd, geïnspireerd op zijn eigen leven als kunstenaar van Charles Aznavour. Dus La Bohème. Schitterend.

Zalig om te horen, deze Charles Aznavour en La Bohème. Gaan we naar Cynthia Clay. Een dame heeft eigenlijk maar één plaat gemaakt, of een bekende plaat als I'm Lonely Without You. En dat was ook uit de film Verbrande Brug. Een film die toont de perikelen gedurende 24 uur in een dorp dat heet Verbrande Brug. Uit 1975 in de regie van Guido Hendricks. En ja, tuurlijk, zoals beloofd, Cynthia Clay.

je hoorde eigenlijk Ineke Wouters. Jawel, dat is de originele naam van Cynthia Clay. Het nummer werd geschreven door meneer Uitendalen en die produceerde ook dit nummer uit de film Verbrande Brug uit 1975. Dat tussendoor. En nu weet ik het niet meer hoor. Ik heb verschillende nummers aangeduid, oftewel de Swipe verschillende nummers aangeduid, die we dan weer eens met plezier gaan laten horen. Waaronder deze, How Do You Do It van Jerry and the Pacemakers, voor de liefhebbers van The Mercy Beat.

Zoals we beloofd hadden natuurlijk de Mercy Sound of de Mercy Beat en Jerry and the Pacemakers. Voort natuurlijk met nog een ander nummer dat we ook gaan laten horen, dat onze Swa ook weer eens heel graag wil horen. En we blijven bij de Mercy Beat. Een nummer geschreven door Doc Pomus en Mort Schumann en opgenomen oorspronkelijk door de Drifters in 1961 en de Searchers hadden er een hit mee in 1963. Bekend van hen zijn natuurlijk Sugar and Spice, Needles and Pins, Don't Throw Your Love Away en nog vele meer. Sweets for my sweet sugar for my honey.

0: for my sweet and sugar for my honey en de Searchers allemaal natuurlijk wel weer. En nu een man die maar 22 top 40 hits had in tussen 1960 en 1966, waaronder Only the Lonely, Running Scared, Oh Pretty Woman, I Drove All Night. Een prachtige stem natuurlijk, deze Roy Orbison in Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Roy Orbison en zijn In Dreams, die prachtige stem. Oké, John Rowles is een Nieuw-Zeelandse zanger, niet van Nederland, nee, maar een Nieuw-Zeelandse zanger van afkomst Maori, zijn vader natuurlijk, en zijn moeder was Europese. Het nummer Cheryl Moana Marie, dat we allemaal kennen van hem, schreef hij ook zelf en dat gaat eigenlijk over zijn zus. Dit nummer, If I Only Had Time, was een cover van het Franse nummer Je n'aurai pas le temps, waarmee de Franse zanger Michel Fugain een hit scoorde. Hij schreef het nummer samen toen met Pierre Delanoë. Dat gaan we straks even laten horen. Eerst John Rowles, If I Only Had Time.

En dat was dan eigenlijk het origineel ervan natuurlijk. Michel Fugain, dat met het nummer Je ne râle pas le temps. Dat wel, uit 1967. Voort met The Turtles, Happy Together. En onze telefoon 03-219-1727 is even stilgevallen. Laat dat nu niet gebeuren, mensen. Happy Together uit, dacht ik, 1967? Jawel.

Zo, iedereen weer al blij natuurlijk. Happy Together and the Turtles. En dan nu een nummer van dat we kennen van Gene Pitney. En dat gaan we ook laten horen. The Man Who Shot Liberty Valance werd geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Een top 10 voor Gene Pitney. Het was gebaseerd op de verhaallijn van de film, maar dat werd niet gebruikt in de film. En dat gewoon omdat ook de film al bezig was toen ze dit opnamen. Gek, hè? Oké, Gene Pitney.

De man who shot Liberty Valance en Gene Pitney. Dat was het weer, luisteraars. Dit was het tussen 10 en 12. De notenkraker in plaats van onze Julien van Noten, die volgende week gegarandeerd weer terug is hier tussen 10 en 12 bij uw Radio Minerva. De muziek die je vandaag hebt kunnen horen was grotendeels dankzij onze telefonist, en dat is de Swa. Die blijft hier natuurlijk nog 2 uur zitten, dus reacties altijd welkom. En dat natuurlijk op 03-219-1727. En na 12 zijn wij er weer terug met Anchors Away, met de 150ste uitzending. Daarmee dat de Swa hier ook zit. En dat met een top 20 van de beste musical nummers ooit. Jawel, ooit zeggen we dan wel. Luister mee na 12 uur. Veel plezier natuurlijk nog. En ik zou zeggen, tot zometeen. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het bellen en tot zometeen.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtes zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meeninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Kritiek op onderwijsminister Zuhal Demir. Schooldirecteurs zijn niet te spreken over een nieuwe omzendbrief. Daarin staan nieuwe regels voor het volgende schooljaar. Bijvoorbeeld wat de school moet doen als een leerkracht afwezig is. Te veel bemoeizucht, zegt directeur Vincent Brouwet van het Atheneum Mira in Hamme.
8: Ik heb respect voor de minister die iets wil doen aan onderwijskwaliteit. Dat wordt benoemd, wij benoemen dat ook, dat is positief. Maar het is gewoon te snel. Er moet meer tijd zijn. Hè? Want als je naar zo'n detailistische zaken gaat, is dat precies, oei, vertrouwen ze ons niet dat wij zomaar leerlingen naar huis sturen als het zomaar past en dat wij niet nadenken over als er iemand langdurig afwezig is, ja, die blijft maar in de studie zitten.
7: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die titel nog kreeg. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Mechelen is het startschot gegeven van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker, al de 15e editie intussen. Teams van 1 tot 8 fietsers leggen samen 1000 kilometer af, verspreid over 4 dagen, tot en met zondag dus. De bedoeling is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
9: Die vele duizenden mensen die zitten allemaal eigenlijk met dezelfde droom op de fiets. En dat is zorgen dat we eindelijk een wereld hebben waarin we geen geliefden meer verliezen aan kanker. Zij weten ook dat het geld dat ingezameld wordt naar zeer belangrijk wetenschappelijk onderzoek gaat, voornamelijk in gebieden die eigenlijk veel te weinig fondsen vinden om stappen vooruit te zetten. Bijvoorbeeld behandeling van zeldzame kankers of moeilijk te behandelen kankers, of bijvoorbeeld ook in het domein van de kinderoncologie.
7: In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. En vanmiddag nemen Anderlecht en Union tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen, dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
10: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als ze dit jaar een prijs willen pakken.
7: De wedstrijd begint om 3 uur. Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige periode, maximaal rond 12 graden. Het verlengde weekend, heel het verlengde weekend, blijft wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag kunnen we zelfs tot 17 graden halen.
11: Hey, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
17: Allemaal?
16: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
18: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
17: Wat zei het hem?
16: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de expert. Op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
19: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci, ImmoBiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

En zo gaan de gordijnen omhoog natuurlijk. Hè. Hier in de grote zaal van Radio Minerva, u weet wel. De Hilos waren het. Another Opening, Another Show. En Kiss Me Kate uit 1948 van Cole Porter. Nummertje 27, want we beginnen raar vandaag. Dat is John Travolta en Olivia Newton-John. You're the One That I Want. De musical ging in première in 1971 in Chicago. En de film kennen we allemaal natuurlijk. En uit 78. En een klein wistje dat de achternaam van Sandy was Olson. En toevallig was dat ook de echte achternaam van Anne Margaret, die men eigenlijk eerst wou voor de rol. Aha. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want.

Deze feest uit 78 met John Travolta, Olivia Newton-John prijkt op ons nummer 27. Gaan we naar 26, want we zijn bezig met de top zoveel over musical nummers. En strakjes, tegen 2 uur, hebben we de nummer 1 daarvoor. Onze reacties, of uw reacties, zijn altijd welkom op nummer 03-219-1727. Alwaar onze Swa, jawel, onze Swa, weer eens aan de telefoon zit. En dat tot 14 uur, waarvoor mijn hartelijke dank natuurlijk. There is nothing like a dame. Gaan we naar de musical. Die heet South Pacific. En je hoort Sammy Davis Jr. En dit keer is het uit 1949. Dat van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II. Het werd gezongen door de matrozen, omdat ze allemaal verlangen naar vrouwen in hun leven. Sammy Davis, There is nothing like a dame.

0: cares nothing like a dame.
1: Zo, uit 1963, onze versie dus met Sammy Davis Jr., There Is Nothing Like a Dame. We tellen voortaf en we gaan naar Barbara Streisand. En haar grote hit was toen ook Evergreen. Ze heeft er veel gehad, dat weten we allemaal natuurlijk. Maar dit komt uit de film Star Is Born, uit 1976. Toen ook als onbekende zangeres en Kris Kristofferson als een gevestigde rockster die verliefd worden, maar heel de carrière ziet stijgen, terwijl die van hem dan weer in verval gaat. Evergreen. Barbra Streisand, nummertje 25.

Barbra Streisand en ze had het over Evergreen, oftewel het liefdesthema uit The Star is Born. Chita Rivera, All That Jazz, komt uit de musical Chicago uit 1975 en prijkt op onze 24ste plaats. Met muziek van John Kander en van Fred Webb, die we gaan straks nog eens even horen. Die musical speelt zich af in Chicago, in de Jazz Age natuurlijk. Oké. Op Broadway toen in met Gwen Verdon en Chita Rivera in 1975. En daarvan gaan we het laten horen. All That Jazz.

Chita Rivera en heel de band uit All That Jazz Chicago. Gaan we naar nummertje 23 en dan gaan we naar 2024 met Ariana Grande. Ja, ook deze dame werd gevraagd en dat met het nummer Popular uit Wicked. Geschreven

That was popular natuurlijk. En je hoorde de dame Ariana Grande uit Wicked. Gaan we naar 22. En onze telefoon staat heel eventjes stil. 03-219-1727 voor onze 150ste uitzending. Robert McFerrin gaan we laten horen met I Got Plenty of Nothing en Porgy and Bess. Uiteraard van George Gershwin, DuBois Hayward en Ira Gershwin. En je hoort Robert McFerrin eigenlijk de stem van Sidney Poitier vertolken. Oké, okay. I Got Plenty of Nothing.

0: Op 22 dus deze Robert McFerrin in plaats van Sidney Poitier. En I Got Plenty of Nothing.
1: Bingo!
2: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: De Van Hunxel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik op spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
0: Tijd voor nummertje 21 uit de top natuurlijk voor de musical nummers. En dat wordt Belle uit Notre-Dame de Paris. En je hoort Garou, Daniel Lavoie en Patrick Fiori.
7: Belle.

En natuurlijk, Belle was Esmeralda. Je hoorde Garou, Daniel Lavoie en Patrick Fiori met het nummer Belle uit Notre Dame de Paris. Shani Wallis is een heel bekende dame, is nu al in de 90 en ze wordt altijd een beetje geassocieerd met Oliver. Oké, as long as he needs me.

0: If you are lonely, then you will know.
1: Uit Oliver, maar straks komt er nog een nummer uit Oliver. En dit keer was het Januaris op 20. En een nummer uit Funny Girl gaan we ook niet helemaal laten horen. Spijtig genoeg, want we horen heel graag Tony Bennett op 19. En het nummer heet People.

Tony Bennett, en hij had het over People uit Funny Girl. En Funny Girl krijgen we straks nog even terug. Komen we aan nummertje 18 in deze 150ste uitzending. En dat nummer 18 in onze top zoveel. Met alleen maar nummers van musicals. En dat wordt Colin Wilkinson. We gaan naar Man of La Mancha. Een musical uit 1965. Met muziek van Mitch Leigh en teksten van Joe Darion. Natuurlijk van de boek van Miguel de Cervantes over Don Quixote. The Impossible Dream.

The Impossible Dream met Colin Wilkinson. We gaan het nog rustiger aandoen met nummertje 17 met dan de 150ste uitzending. En dat wordt dan Night of My Nights en dat komt uit Kismet. En Kismet, ja, dat is een, eigenlijk een muzikaal etude van de Russische componist Alexander Borodin uit de Prins Igor-reeks. En natuurlijk meegeschreven door andere mensen, waaronder Robert Wright en George Forrest. Night of My Nights, nummer 17.

It's the night of my night en Champ Butler uit Kismet. Shirley Bassey, ze mag niet ontbreken, het is een heerlijke stem. En dan ook natuurlijk uit Carousel, het overbekende You'll Never Walk Alone op nummertje 16.

You'll Never Walk Alone. Het komt uit Carousel op Broadway toen in 1945 met Harvey Presnell en John Clayton. En nog één nummertje voor de tijd zijn van 13 uur. Dat wordt Cabaret uit Cabaret. En ook, zoals altijd gezegd, John Kander en Fred Ebb. En de Nederlandse vertaling die we gaan laten horen komt van Koot van Doesburg. En je hoort Alexandra van Merken. Dat allemaal met het nummer, het overbekende nummer. Life is a Cabaret. Old Jam. Zing je mee? Iedereen zingt mee. Wij doen dat hier ook.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor de communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte.
4: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
3: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die nog gekregen heeft. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis trouwens. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union het tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen. Dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
5: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als ze dit jaar een prijs willen pakken.
3: De wedstrijd begint om 3 uur. En het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen, vanaf midden juni ook op weekdagen. Ja, zoals ik net zei, het weer is er niet voor. Hè. Wisselvallig vanmiddag met buien, kans op onweer. In het westen wordt het wel iets droger met hier en daar zon en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig. Het is wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
6: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
8: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
6: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
7: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
9: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
9: ja, zeg.
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485-54-87-85.
12: Aha. Minerva.
13: Zo gaan we ook verder met het aftellen van onze top zoveel uit musicals met musical nummers. En ben je benieuwd wie er nummer 1 staat? Wel, je mag altijd raden natuurlijk. Hè. Ons telefoonnummer is 219-1727 en onze SWA zit er natuurlijk nog altijd aan de telefoon. Dat tweede gedeelte gaan we inzetten met nummertje 14, Carol Channing. En de originele uitvoering eigenlijk van Hello Dolly.

Met muziek van Jerry Herman. Het was Carol Channing en Hello Dolly. We zitten aan nummertje 13 en onze telefoon is momenteel weer even vrij. 03-219-1727 en onze Swazitaar te wachten op uw telefoontjes voor onze top 20 die we uitzenden momenteel. Bette Midler en we gaan naar de musical Gypsy, een musical fable eigenlijk, met muziek van Jill Stein en tekst van Stephen Sondheim. Bette Midler, Everything's Coming Up Roses.

Okay, everything's coming up roses uit de Gypsy, a musical fable. En je hoort de Bette Midler, onze opname uit 1993. En nu naar 1979 met Beverly D'Angelo, Treat Williams, Don Dacus, Dorsey Wright, Andy Golden en Cherry Barnes. Naar de musical Hair. Good Morning, Starshine. Dat prijkt op nummer 12.

uit de musical Hair. Het was natuurlijk een heleboel mensen bij elkaar over Good Morning Starshine. Gaan we rustig verder naar nummer 11. En rustig met Memory uit de musical Cats met muziek van Andrew Lloyd Webber natuurlijk. Elaine Page.

Het nummer uit de musical Cats en Elaine Page stond op nummer 11. U weet wel, we zijn bezig met die top zoveel, met alleen maar hits uit musicals. En de bekendste gaan we straks laten horen, of het meest gevraagde nummer. En wie zou dat zijn? Wel, dat hoor je straks wel. Als je er al wil naar raden, dat mag altijd via ons telefoonnummer 219-17-17-27. Supercalifragilisticexpialidocious, je Diana Ross en de Supremes uit Mary.

Diana Ross en de Supremes en Supercalifragilisticexpialidocious uit Mary Poppins. Lea Michele, en dan gaan we naar 2022 met Funny Girl. Ik had je straks gezegd dat we nog een nummer gingen laten horen uit Funny Girl. Ook gevraagd dit keer Don't Rain on My Parade.

Hè, voilà. Deze natuurlijk. Lea Michele, Don't Rain on My Parade. Carl Anderson, De Engelen en een Koor. En dan gaan we naar Jesus Christ Superstar, nummertje 8. Weer is Andrew Lloyd Webber en Tim Rice voor die rockopera. En het nummer heet Superstar.

Tijd voor nummertje 7, want we moeten vlug door. Betty Want, George Akerius and the Sharks and Their Girls. En wie is Betty Want? Betty Want had de zangstem van Rita Moreno toen in de musical West Side Story. Amerika.

0: Beste mensen, wat gaat die tijd toch snel? We moeten helaas afbreken. Toen, dat was een heleboel mensen met America en het West Side Story nummertje 7.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: Nummertje 6 wordt Edelweiss uit The Sound of Music. En deze opname was toen ze op het podium staan, helemaal op het laatste, als Christopher Plummer eigenlijk een brok in zijn keel krijgt toen hij het zingt en Julie Andrews mee invalt. Edelweiss uit The Sound of Music, nummer 6.

0: right behind. There were more than 1,000 reeds springing up like weeds.
1: En we gaan nog een keertje naar Julianne Jules en dat met The King and I en Bing Kingsley. Shall we dance?
2: We've just been introduced.

Het was inderdaad Nigel Bruner, maar Ben Kingsley met deze Julie Andrews en Shall We Dance. Nummertje 2 dan, Tromgroffel. Wie zou er nummertje 1 staan? Wel, je mag het nog altijd raden natuurlijk, want de Swa zit aan de telefoon 03-219-1727. Maar nummertje 2 komt uit Miss Saigon, The Last Night of the World en Lea Salonga en Simon Bowman.

Lea Salonga's Simon Bowman and The Last Night of the World uit Miss Saigon. Dat was onze nummer 2. En nummer 1, ja, oké, eerst naar nummer 3. Dat was Julie Andrews en Ben Kingsley met Shall We Dance. Het nummer Shall We Dance uit The King and I. 2, The Last Night of the World, Miss Saigon. En nummer 1, een nummer van Andrew Lloyd Webber uit 1986, The Phantom of the Opera. En dat nummer heette The Music of the Night. Het wordt gebracht door Michael Crawford, de man die het ook zelf zong natuurlijk, zowel op de West End als op Broadway. Oké. Zo, dit is van Andrew Lloyd Webber en Charles Hart en Richard Stilgoe eigenlijk. Music of the Night, onze nummer 1. Waarvoor onze hartelijke dank. Reacties, welkom natuurlijk bij onze SWA 219 17 27.

0: Dat was 5 minuten en
1: 12.
0: Zo, voilà. 5 minuten en 12, Michael Crawford en The Music of the Night uit The Phantom of the Opera. Dat was onze nummer 1. Ben je ermee akkoord? Wel, des te beter. Ben je niet mee akkoord? Dan is het ook zo, maar jullie hebben gekozen. En ik zou zeggen, reacties altijd welkom bij harryo@radiominerva.be of nog even aan de telefoon bij 03-219-1727 bij onze SWAR. Wij gaan er helemaal vandoor, luisteraars. We zijn volgende week terug met een andere aflevering van The Anchors Away. En zometeen de heerlijke Memories en de heerlijke Maria. Dat voor zometeen. Na het tijd zijn van... Het tijd zijn... Krijg ik hier een stomphoofd tegen mijn arm. Maar ja... Krijgen we de heerlijke Memories dus wel van onze Maria. Veel plezier daarmee, luisteraars. Oh, 2 keer. Veel plezier, luisteraars. En tot volgende week. En natuurlijk bedanken we de SWA voor ook de afgelopen 2 uur en de afgelopen 4 uur hier de telefoon mee te doen. Bedankt daarvoor.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: In Tiene in Vlaams-Brabant is een man van 48 dood teruggevonden in zijn huis. Dat bevestigt het parket van Leuven. Hoe die man overleden is, dat is nog onduidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Daar zeggen ze dat alle pistes nog open liggen. 1 op de 5 voedselvergiftigingen wordt thuis opgelopen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Het gaat dan om voedselvergiftigingen waarbij minstens 2 mensen ziek worden. Daarom extra tips voor communie- en lentefeesten die gepland staan. Je hoort Helene Bonte van het FAVV.
4: Als je een etentje voorziet thuis, was dan zeker je handen voor je start met koken, maar ook tussendoor. En gebruik ook proper materialen. Gebruik verschillende snijplanken als je verschillende etenswaren bereidt, zoals rauw vlees of rauw vis. En onttooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
3: En over 1 uur begint op de Heijsel de finale van de beker van België voetbal. De Brusselse clubs Union en Anderlecht staan tegenover elkaar. Voor Anderlecht-voorzitter Michael Verschuren is een overwinning voor zijn ploeg uiterst belangrijk.
5: Iedereen zit te wachten wanneer gaat Anderlecht terug aanhaken met overwinningen. Dus ik denk dat dit voor ons een momentum is om te grijpen. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk van ze hebben weer verloren. Er komt heel veel spanning op de laatste 3 wedstrijden van de competitie ook. Dus ik zou graag zo snel mogelijk de route to Europe kunnen pakken en emotioneel ook afscheid nemen van de moeilijke jaren.
3: Het blijft wisselvallig vanmiddag met buien en kans op onweer. In het westen wordt het droog met zonnige perioden en maximaal rond 12 graden. En het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig. Het wordt wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
8: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
9: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
8: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
8: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis. Merci ImoBiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: De herinneringen aan vroeger, opgehaald.

Goedemiddag allemaal, 14 uur gepasseerd, dus dat was weer de hoogste tijd voor Memories. En ik kon alvast genieten van Nat King Cole en Make It Last. Fine and Dandy kwam van Jane Russell.

Do it again. En dat was de helft van Captain en Tunnel. Tony Tunnel. Waar gaan we eens beluisteren van Barry Young?

I only have eyes for you staat op het repertoire van verschillende vocalisten, maar dit was Michael Bublé. Daarvoor kreeg u Ella Fitzgerald bij Strauss.

De wind beneath my wings, een prachtige song met een prachtige tekst. Daar hadden we een prachtige stem voor nodig. En dit was de versie van Gunter Neefs. Daarvoor kreeg u Jeanette Renaud, So Let Your Love Begin.

0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and
1: support the radio. Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Verongs is dat, manneke.
3: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!

Nature Boa. In een swingende versie van Lawrence Alexandra was dat. De eemkundige kring van Hoboken die opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Bruidenborg. Onze collectie over Hoboken en zijn rijk verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom. Met een hart voor het verleden en de toegang is gratis. Na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info's te verkrijgen op het nummer 03 827 33 26 of via de site www.hoburgen.be.

naar het bruin cafeetje. En de waard tikt meteen vriendelijk aan zijn pet. Hij denkt aan mevrouwtje die nu vastgekluisterd zit. Aan een fijn borduurwerk, wel zij knast met haar gebit. Heel diep in zijn hoekje zit meneer met een klein boekje, waarin weinig eigenlijk niets te lezen staat. Hele en ook wel halve dames, waar hij wat graag naar kijken, maar toch nooit mee praten wil, omdat niet gaat, omdat niet staat.

paardje dat kwam van Hedy Smits. En Hurt, normaal van Roy Hamilton, maar dit was de versie van Dinah Washington.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3 uur.
3: Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het parket onderzoekt de dood van een man van 48 in Tiene in Vlaams-Brabant. Zijn lichaam is daar vanmorgen gevonden in zijn huis. Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. Het parket zegt dat het alle pistes openhoudt. De Amerikaanse president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Dat maakte Trump zelf bekend tijdens zijn eigen staatsbezoek daar in China. Daar zat hij vanmorgen al samen met Xi en op dit moment is er een groot staatsbanket bezig. Doel van het bezoek is om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen van de voorbije maanden. In het Koning Boudewijnstadion in Brussel beginnen Union en Anderlecht rond deze tijd aan de bekerfinale. Vooral voor Anderlecht is die belangrijk, want het is al jaren geleden dat het nog een prijs kon pakken. En dat beseft ook voorzitter Michael Verschuren.
6: Als wij vandaag een trofee kunnen pakken, dan krijgen we dat negatieve een beetje weg. Hè. Iedereen zegt van ja, sinds dat Mark nieuwe eigenaar is, hebben ze nog niets gewonnen. Wat ook het feit is. Dus ik zou graag terug aanhaken met de eerste titel, zijn er dan de beker. Als we dat niet grijpen, ja, dan komt er weer negatieve druk. Van ja, ze hebben weer verloren. Er komt heel veel spanning op de laatste drie wedstrijden van de competitie ook.
5: Bij Union is het iets minder van moeten, zegt CEO Philip Bormans.
7: Ik denk dat we absoluut alle twee heel graag willen winnen. Voor ons gaat het vooral over prestige. En ik denk dat we het Europees ticket dat eraan verbonden is, uiteraard niet zullen gebruiken. Dus wat dat betreft gaat het inderdaad enkel over prestige, niet om geld. Maar dat mag zeker niet wegnemen dat we er vandaag alles aan gaan proberen doen.
5: Union is al zeker van minstens de tweede plaats in play-off 1 en dus Champions League volgend seizoen. Het kan ook nog kampioen worden. In het westen droog met soms zon, in de rest van het land buien en mogelijk onweer en 12 graden. En ook de rest van het lange weekend is het wisselvallig.
8: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
9: En wel, Robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
8: En wat kost deze schatting?
9: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Minerva.
13: You're so late coming home from the office. Did you miss your train? We're cold.

Guess who was so today? En dat was het begin van het tweede deel van het programma Memories, bij Maria, gezongen door Leslie Anders.

0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and support
1: the radio. Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtes zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
5: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
6: Zullen zij bestraft worden?
5: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
4: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
9: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
8: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel, per stuk.
10: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
9: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
11: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
12: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
13: ja,
12: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
6: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
14: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
15: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
6: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
14: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
16: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
17: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
16: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
17: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
16: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
17: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
16: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Paul van Krijn.
1: Nog eens.
2: Paul van Krijn.
1: Op de radio. En dat is zo gelukkig gevoel.
3: Nee, maar dat is toch fantastisch.
1: Hey, woehoe.
4: Zag je voor het eerst in het echi?
1: Ja.
4: En ik dacht...
5: Ja, is het goed?
6: Zeg eens. Daar wordt aan de deur geklopt.
3: Wie zou dat zijn?
0: Paul van Krijn.
7: Kom jong, het is Wagenwijk. De koffieklets is gedaan.
0: Paul van Krijn op donderdag. Wat fijn dat u luistert. Een hele fijne donderdagmiddag. Ja, Warkendag zei het daarnet, maar ik kan u verzekeren, vrienden, het is een hobby, het is een plezier om dit te mogen doen voor jullie. Mark, Geri en ikzelf, we zitten er weer helemaal klaar voor. 2 uur van 4 tot 6, Paul van Krijn op donderdag.

Onze vriend Geri van de Putten die is weer volledig in de greep van de muziek. Hij zit hier in de hoek van de studio, volledig ondergedolven onder platen die we jullie dadelijk gaan laten horen. En Nick Todd, die is volledig in de greep.

De ban van de liefde. Ja, het kan iedereen overkomen. Ik hoop dat het u ook is overkomen. En ja, dat het u misschien ook altijd overkomt. De Beach Boys, die hebben daar een fantastisch nummer over geschreven.

1966 was het toen de Beach Boys dit nummer uitbrachten, geschreven door Brian Wilson en Tony Asher. God Only Knows.

Toch wel een van de grote muzikale fenomenen op deze planeet. Elton John in dit geval samen met Kiki Dee. En ook bij deze grote horen deze kerels. Vroeger de Quarrymen, de Silver Beatles, weet ik veel wat allemaal. Maar ze werden bekend onder de naam The Beatles.

De Beatles kozen oorspronkelijk voor de naam The Quarrymen, omdat ze op een school zaten met de naam The Quarry Bank. Vandaar, maar ik moet eerlijk zeggen, ik vind de keuze van de naam The Beatles toch wel.

0: Voor de driedraai van vandaag haal ik er graag wat cijferwerk bij. Als je weet dat van deze plaat er meer dan 9 miljoen exemplaren werden verkocht wereldwijd en dat er zomaar eventjes 141 versies werden uitgebracht, ja, dan weet je, dit was en is eigenlijk een wereldhit voor de Nederlandse formatie de George Baker Selection. Ik heb het natuurlijk over Una Paloma Blanca. Drie versies. We beginnen met Nina und Mike, dat is een Duitsstalige versie. Dan krijgen we onze eigen Antwerpse Strangers met de blauwe geschelpte. En we eindigen met George Baker, Una Paloma Blanca.
1: De driedraai voor deze week.

Voilà, kijk, dat wist ik niet. Hè. Jo Valli drinkt zijn koffie graag zwart. En wij drinken hier de koffie vooral met sloten. Maar dan wel met melk en suiker. Ieder zijn goesting, is niks te veel.

14 mei vandaag toch wel een bijzondere dag. Het is het einde van de ijsheilige weg met de vorst in de grond dus. En het is daarnaast ook hemelvaartsdag, de dag dat Jezus werd opgenomen in de hemel. En Fabien die stuurde me een mailtje en die zegt: en ik vertrek naar Benidorm morgen. Alleen iedereen gaat een beetje op reis.

0: het daarnet over het einde van de ijsheilige vandaag. Dat vind ik toch wel een mooi moment. De ene die gaat wat ploeteren in de tuin. En die begint wat te vroeten in de groente. En de andere die is bezig met zijn bloembolletjes. Het mooiste seizoen van het jaar vind ik dat. En dat is zo'n moment dat ik altijd bij mezelf denk.
1: Dit is het mooiste moment.

alles erop en eraan. Pauke Blazers en de fantastische stem van Gary Hager, het allermooiste. Ik ga hier met Mark en Geri nog een koffietje drinken. Doet u hetzelfde, maak het u gemakkelijk. Na 5 uur gaan we verder tot 6 met Paul van Krijn op donderdag.

0: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat teruggeroepen besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
3: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
4: Zullen zij bestraft worden?
3: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
2: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Amerikaans president Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping en zijn vrouw uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis op 24 september. Trump is nu zelf op staatsbezoek in China om de handelsrelaties tussen de VS en China te verbeteren na de spanningen en de oorlog met invoerheffingen van de voorbije maanden. Het zou goed zijn als die twee alles kunnen bijleggen, zegt China-experte Doreen Emmers.
5: We hebben vorig jaar gezien wat er gebeurt als bijvoorbeeld een handelsconflict tussen die twee grootmachten escaleert. Dat heeft consequenties voor de hele wereld. Die voelen wij hier in Europa bijvoorbeeld ook. Dus het vermijden van verdere escalaties in die relaties zou een positief effect hebben voor de hele wereld en de hele wereldeconomie.
2: Het staatsbezoek van Trump duurt nog tot morgen. En de finale van het WK voetbal in de VS krijgt deze zomer een eigen halftime show, zoals de Super Bowl in het American Football. Dat heeft Coldplay-frontman Chris Martin bekendgemaakt, samen met enkele figuren uit de Muppet Show. Ze maakten ook enkele namen van artiesten bekend.
6: Madonna, Shakira, BTS!
7: Can you believe it? They're doing a halftime show during the World Cup final.
8: That doesn't sound half bad.
7: Well, it doesn't sound half good either.
2: De WK-finale vindt plaats op 19 juli in New York. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen, mogelijk met onweer, bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook ook een kinesist?
12: Nee, Oraliften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
4: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
15: Merci, Immobiep.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van Krijn op donderdag.
1: Klein beetje opletten wat je zegt.
2: Klinkt het niet, dan botsen.
3: Paul van Krijn.
4: Mooie keuze, hè?
5: Oh, ja. Wow, damn.
6: Donderdagmiddag.
7: Ik ben alleszins heel blij dat ik hier zit.

0: De debuutplaat.
1: Oké.
0: De debuutplaat.
2: Amai.
0: De allereerste plaat van een artiest. Elke donderdag hoort u de debuutplaat.
3: Oh.
0: We draaien hun eerste plaatje tot het gaatje.
1: Tot het gaatje.

enig idee van wie deze debuutplaat was. Als je niet op de lijst hebt gekeken, dan ben ik er bijna zeker van dat je het nooit had gevonden. Het was Herb Albert met zijn eerste, ja, was een vocale, geen trompetplaat om het zomaar te noemen, uit 1960, Finders Keepers. Mensen vragen zich soms af, Paul, die Gerry van de Putten, die zit daar maar te rommelen in die platen en die kiest al die platen. Heb jij dan niks te zeggen in dat geheel? Jawel hoor, we komen daar heel goed in overeen. Het is een beetje zoals op een dating-app. Niet dat we dat zo goed kennen, maar ik heb al wel gehoord, links, het is niet goed, rechts, het is wel goed. Swipen heet dat dan. Wij swipen met onze platen en dan leggen we een plaatje links, plaatje rechts, komen overeen. Wat denk je? Ja, oké, prima. Over deze was totaal geen discussie. Dit was goed, vonden we.

The Walk was dit van Mayor Hawthorne. Ja, ik zou de klok kunnen terugdraaien en denken van we zitten terug in carnavalstijd. Het lijkt wel een beetje zo met deze Aurelie.

Allee, santé aan al onze luisteraars. School van Geri en de Pol. Olita Adams, daar is nu tijd voor. Prima plaatje Window of Hope. Welkom bij Minerva.

Hoop doet leven, zei de gokker en hij kocht nog maar weer eens een kraslotje. We gaan luisteren naar Kamal. Nee, niet die we kennen van televisie, maar wel een van jaren terug met een sprekende olifant. Nog wel.

0: De tijdscapsule.
1: 14 mei is het vandaag en ook dan is er weer wat gebeurd in de muzikale geschiedenis. In 1959 bijvoorbeeld wordt Patrick Bruel, de Franse zanger, geboren. In 1985 wordt de echtscheiding uitgesproken van zangeres Mary Osmond en haar man, voormalig basketballer Steve Craig. Ze zijn in 1982 getrouwd. In de Madison Square Garden in New York wordt met een 11 uur durende show in 88 het 40-jarig bestaan van Atlantic Records gevierd. Er zijn optredens van Wilson Pickett, Booker T en the MG's, The Bee Gees, Led Zeppelin en Phil Collins en vele anderen. En George Michael die geeft op 14 mei 98 aan een rechtbank in Beverly Hills toe schuldig te zijn aan het plegen van een onzedige handeling in het openbaar toilet van een park. Zijn boete bedraagt $810. Bovendien krijgt hij een taakstraf van 80 uur en moet hij in therapie. In 1998 komt Frank Sinatra op 82-jarige leeftijd te overlijden. En in 2015 gebeurt hetzelfde met B.B. King, Amerikaans bluesgitarist, zanger en songwriter. Maar wij gaan luisteren, ja, uiteraard, het is Minerva, naar Frank Sinatra, Softly As I Leave You.

Andy Williams was ongeveer 36 toen hij deze plaat opnam. En als je dan nog moet zeggen, A Fool Never Learns, dat is een beetje laat, denk ik. Trouwens, ik denk ook niet dat hij weet wat zich afspeelde achter de coulissen in Parijs.

Ronnie Tober was dat met Iedere Avond. Er is een uitdrukking die zegt, het leven is als een feestje. Je moet alleen zelf de slingers ophangen. Met andere woorden, de zon in je leven, dat heb je voor een stukje zelf in de hand. Het enige wat wij kunnen doen, is voor de muziek zorgen.

Daka bracht in 1959 het nummer O'Carroll uit. En die Carol, dat was Carole King. Een liefje van hem uit de schooltijd. En zij, bij wijze van een grap, maakte daarna de single O'Neill. Ja, met een cocktail op je rug in de zon gaan liggen en dan de hele tijd liggen genieten. Jongens, ik zou zo best 200 kunnen worden.

0: De snoepplaat en het nieuws staan hier al voor de deur. Tijd dus om af te ronden, vrienden. Nog een hele fijne week. En tot volgende donderdag om 4:00.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Maar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
7: Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd. En het maakt ook nog kans op de titel. Voor Anderlecht is de nederlaag een stevige klap. Het moet nu Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. In Holsbeek in Vlaams-Brabant zijn de speciale eenheden van de politie een huis binnengevallen. Een man verschanste zich daar met een hamer nadat hij zich agressief had gedragen tegenover enkele buurtbewoners. De politie zette uit voorzorg de buurt af, vertelt Mark Franks.
8: Deze morgen had een persoon zich verschanst in de woning. En dan doen we beroep op de federale politie, op onze collega's van de interventie. Die persoon is in goede gezondheid, relatief natuurlijk, uit de woning gekomen. Had hij zeker niet gekwetst, is dat er ook geen geweld is moeten gebruikt worden.
7: De man zou psychische problemen hebben. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. De heilige bloedprocessie in Brugge is dan toch gewoon kunnen doorgaan. Door het slechte weer dreigde de stoet voor het eerst sinds 2015 geschrapt te worden. Mathieu Clarisse van de organisatie legt uit waarom.
9: Wij enceneren hier een historische omgang. Dat wil zeggen dat we heel veel energie investeren in kwalitatieve, degelijke en historisch onderbouwde kostumering. Dus een regenjas erboven doet wel heel hard afbreuk aan wat wij voorbereiden. Het is ook zo dat de kwaliteit van die spullen heel hoog is en dat ze vaak niet voorzien zijn op een regenbui. Dus nee, regenjasjes of poncho's zijn voor ons geen optie.
7: De processie begon wel een kwartiertje later. In Teheran in Iran is de nationale voetbalploeg officieel uitgezwaaid voor hun vertrek naar het WK. Spelers en staf gaan eerst op stage in Turkije en daarna reizen ze dan door naar de VS, waarmee Iran op dit moment in oorlog is. Tijdens de ceremonie benadrukte de bondsvoorzitter dat ook de spelers deel zijn van het verzet en hun land als oorlogshelden moeten vertegenwoordigen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. De Italiaan Davide Ballerini heeft de zesde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in de sprint voor onze landgenoot Jasper Stuyven en de Fransman Paul Magnier. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
11: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
10: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
11: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
10: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
10: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
12: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
13: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
14: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
12: Ze slotten een beest in bed. Maar Jasper.
13: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Hello, Josephine.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte bel 03 366 37 32.
4: 03 366 37 32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur.
5: Goedenavond. Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Op de E34-autosnelweg in Lille zijn verschillende ongevallen gebeurd door een felle hagelbui. Die zorgde ervoor dat de weg er plots spekglad bij lag, waardoor meerdere voertuigen op elkaar botsten in beide richtingen. Daarbij is ook een motorrijder omgekomen, meldt de politie. Door de ongevallen is het chaos in beide richtingen. Naar Antwerpen is de E34 volledig dicht. Richting Nederland kan je er alleen langs over de pechstrook. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd en de 4e in totaal. Union maakte ook nog kans op de titel. Het was een verdiende overwinning, zegt sportjournalist Janko Beekman.
7: Ik denk eerlijk gezegd wel dat de beste ploeg, of toch zeker de meest klinische ploeg, heeft gewonnen. Anderlecht heeft verlenging uit de brand weten te slepen, wat eigenlijk al een verdienste op zich is voor dit Anderlecht. Maar in die verlengingen gingen opnieuw twee spelers van Anderlecht toch in de fout, wat tot twee doelpunten van Union leidde. En dat is misschien wel typerend voor dit Anderlecht.
6: Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
8: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Maar nadien, niet tevreden.
6: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. En dan heb ik nog een wielerbericht, want het was daarnet net niet voor Jasper Stuyven in de 6e rit in de Ronde van Italië. Hij finishte in de sprint net achter de Italiaan Davide Ballerini. De Fransman Paul Magnier werd 3e. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op de E34 autosnelweg in Lille zijn verschillende voertuigen op elkaar gebotst. Door een felle hagelbui, waardoor de weg er plots spekglad bij lag. Volgens de politie is daarbij ook een motorrijder omgekomen. Door de ongevallen is de snelweg richting Antwerpen volledig versperd. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Wat we wel zien, is dat er heel veel verkeer vaststaat voor de versperring. Die mensen gaan door de politie nu begeleid een omkeerbeweging mogen maken. Maar de politie vraagt met klem om in het voertuig te blijven, zodat die bevrijdingsoperatie toch zo vlot mogelijk kan verlopen.
2: De hinder kan daar ook nog een tijdje duren, dus je blijft er best weg. Enorme teleurstelling bij Anderlecht na de nederlaag in de bekerfinale tegen Union. Dat won na verlengingen met 3-1. Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
4: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
2: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Voor Union is het de 4e beker ooit en de 2e in 3 jaar tijd. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt aan de Fransman Benoît Cosnefroy. Die won de 2e etappe net voor het sprintende peloton. Merlier staat nu 3e in het algemeen klassement op 6 seconden. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden.

still want you. And in case you wonder why, well, just wake up.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen. Dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
3: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+-personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
2: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen, omdat de leerplannen en de eindtermen al een tijdje vastliggen. En Union viert de nieuwe bekerwinst. De fans verwachten de spelers rond deze tijd op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. En toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
4: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Er is toch al iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
2: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge, cruciaal in de strijd om de titel. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien, mogelijk met onweer bij 13 graden.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in Ushuaia geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, minstens 3 zijn eraan gestorven. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren. Maar volgens de stad komt het daar al lang niet meer voor. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, dat zegt Savaria, de koepel van LGBTQI+-organisaties. Aanleiding is een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Thomas Jans van Savaria.
3: Bijvoorbeeld aardrijkskunde. Je zou kunnen leren over de landen van de wereld aan de hand van hoe zijn rechten voor LGBTQI+ personen verdeeld in de wereld. Het zou echt verplicht moeten worden dat je met jongeren kan spreken over seksuele diversiteit en genderdiversiteit, zodat niet hun enige bron van informatie de sociale media zijn waar ze dan haat en geweld zien.
2: Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen, omdat de leerplannen en de eindtermen al een tijdje vastliggen. En Union viert de nieuwe bekerwinst. De fans verwachten de spelers rond deze tijd op het Van Meeneplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. En toch wordt het geen groot feest, zegt speler Rob Schoofs.
4: We genieten er heel hard van, zeker vandaag. Maar het zal geen lang feest worden, het zal eerder recuperatie worden. Dit is toch wel iets, dat wel, maar zondag is een nieuwe finale en daar gaan we vol voor om te winnen. Dus alles om voor te spelen, hebben we gezegd deze week. We hebben al 1 zaak kunnen winnen, nu gaan we vol voor de tweede.
2: Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge, cruciaal in de strijd om de titel. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien, mogelijk met onweer bij 13 graden.

Heel goedendag, beste luisteraars. Eerst en vooral dank ik mijn collega's voor hun aangename uitzending hier op Minerva. Ons tijd zijn en het nieuws zijn zojuist achter de rug. Wij mogen nu van start gaan met de muzikale waaier. Hartelijk welkom. Van romantische klassiekers tot vrolijke evergreens. Stuk voor stuk liedjes die een verhaal vertellen en herinneringen oproepen. Maak het gezellig en laat de muziek spreken.

En tijdens het komende uurtje draaien wij muziek van Mary Orbison, Claude François, Matt Monro, Caterina Valente, Hugo Strasser, Dean Martin, Will Tura en nog veel meer uiteraard.

Will Follow Him werd uitgebracht in 1963 en was een enorme hit. Opvallend, Little Peggy March was toen nog maar 15 jaar oud toen ze dat nummer zong. Het lied gaat over absolute toewijding, iemand volgen, waar die ook heen gaat. Een thema dat we in dit programma nog vaak zullen tegenkomen. Van iemand volgen naar een droom volgen. En wie kan dat beter bezingen dan Elvis Presley? Follow That Dream komt uit 1962 en werd geschreven voor de gelijknamige film waarin Elvis zelf de hoofdrol speelde. Het nummer ademt optimisme. Geloof in jezelf, volg je hart en laat je door niets tegenhouden. Blijf dromen, follow that dream.

Follow that dream, Elvis Presley. Na dromen komen gevoelens en soms zijn die eenvoudig en puur. Jullie kennen ongetwijfeld het liedje Roses Are Red, een klassiek liefdeslied dat teruggrijpt naar traditionele romantische symboliek. Het werd in 1962 gezongen door Bobby Vinton. Veel artiesten hebben dit liedje gecoverd. Vandaag heb ik gekozen voor de versie van Jim Reeves.

Roses are red, Jim Reeves. En soms moeten we gewoon accepteren wat komt. Que sera, sera, whatever will be, will be. Is een liedje geschreven door Jay Livingston en Ray Evans en voor het eerst uitgebracht in 1955. Doris Day introduceerde het in de Alfred Hitchcock film The Man Who Knew Too Much, een film uit 1956. Hier volgt nu een instrumentale versie van Helmut Zacharias.

Quién Será is een mambo-liefdeslied geschreven door Luis Demetrio en gecomponeerd door Pablo Beltrán Ruiz, die het in 1953 in een instrumentale versie opnam. Het werd in 1954 met internationaal succes gecoverd en bewerkt door Dean Martin onder de Engelse titel Sway van tekstschrijver Norman Gimbel.

Way en Dean Martin. Amor de mis amores is oorspronkelijk een wals met de titel Que nadie sepa mi sufrir, gecomponeerd door twee Argentijnen. Dit nummer is de inspiratiebron geweest voor La Foule, het beroemde Franse lied dat door Michel Rive Gauche werd bewerkt en in 1957 door Edith Piaf werd gezongen en vervolgens door talrijke artiesten werd gecoverd onder de naam Amor de mis amores. Hier is Julio Iglesias.

Amor de mis amores, Julio Iglesias. Maar liefde kent ook afscheid. Adios Amor is een Duitse slagerhit uit 1982 van Andy Borg, waarmee hij zijn debuut maakte en die zijn bekendste nummer werd. De titel betekent Vaarwel mijn liefste en vertelt het verhaal van een man die ontdekt dat zijn partner hem verlaat voor zijn beste vriend. Het nummer drukt gevoelens van verraad en eenzaamheid uit, terwijl hij toekijkt hoe zij samen dansen. De Duitse orkestleider Hugo Strasser brengt met Adios Amor een instrumentaal afscheid.

Adios Amor. I Did What I Did for Maria is een nummer dat door de Britse zanger Tony Christie is opgenomen. Het werd geschreven en geproduceerd door Mitch Murray en Peter Callander, die ook de nummers Las Vegas en Avenues and Alleyways van Tony Christie voor hun rekening namen. Het nummer gaat over een weduwnaar die, op de ochtend van zijn executie, terugdenkt aan hoe hij zijn overleden vrouw meedogenloos heeft gewroken. Vandaar de titel.

Het was uiteraard Tony Christie. Caterina Valente leefde tussen 1931 en 2024. Ze zong talloze successen, waaronder deze Du bist Musik.

pianistmuziek Caterina Valente. We gaan naar een speelse noot. Deze versie van Save All Your Kisses For Me door Kai Warner is gebaseerd op de hit van The Brotherhood of Man uit 1976. Een vrolijk nummer over trouw blijven en liefde bewaren.

Save Your Kisses for Me, Guy Warner. Onze muzikale reis gaat letterlijk de wereld rond. Around the World is het themalied uit de film Around the World in 80 Days uit 1956. In de film werd alleen een instrumentale versie van het nummer gebruikt, hoewel de vocale versie bekender is geworden. Het nummer is geschreven door Harold Adamson en Victor Young. Ladies and gentlemen, Matt Monro.

Poor People of Paris. We blijven in Frankrijk met Claude François. Belle, belle, belle is de titel van een liedje uit 1962, gezongen dus door Claude François. Maar het was eigenlijk een cover van het liedje Made to Love van The Everly Brothers. Franse charme dus. Belle, belle, belle.

Bel, bel, bel, Claude François. Van Parijs naar Amerika met Roy Orbison en Uptown. Een ontroerend verhaal over sociale verschillen en onbereikbare liefde. Met dit liedje gaan we terug naar het jaar 1960.

Clapton en Roy Orbison. Hier volgt opnieuw zo'n krachtige stem Shirley Bassey. As I Love You is een hit van Shirley Bassey met Wally Scott en his orchestra, geschreven door Jay Livingston en Ray Evans.

As I Love You en Shirley Bassey. We hebben nog tijd voor een laatst vocaal nummertje en dat wordt er eentje van Ricky en Poveri.

Ziezo, het wordt stilaan tijd om deel 1 van onze muzikale waaier af te ronden. Ik draai nog een paar instrumentale melodietjes tot aan ons van de tijd zijn. Ik heb er eentje van Manuel and the Music of the Mountains, Spanish Eyes. Na tijd zijn en het nieuws ben ik er graag opnieuw voor deel 2 van dit programma. Heel graag, tot zometeen.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland. Na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. Defensieminister Franke is positief over zijn handelsmissie naar Turkije. Hij heeft er naar eigen zeggen verschillende deals kunnen sluiten. Bijvoorbeeld over de bouw van Belgische wapensystemen voor Turkse legervoertuigen. Een bewijs dat deze missie nuttig was, zegt Franke.
3: Als we de missie begonnen en we zeiden we gaan naar Turkije, dan was we gaan daar niks kunnen doen. Maar ja, dat is totaal niet waar. Dus we hebben een goede stappen vooruit gezet. Lasertechnologie, noem maar op. Dus ja, er zijn heel veel bedrijven heel tevreden.
2: Volgens Franke zijn er ook nog onderhandelingen bezig, waardoor er de komende weken nog aankondigingen zullen komen. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar hij krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht, minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer bij 13 graden.

En opnieuw een goeie avond, beste luisteraars, en welkom bij het tweede deel van onze muzikale reis door de tijd. Tijdens dit tweede deel nemen we jullie mee langs romantiek, nostalgie en onvergetelijke melodieën uit de gouden jaren van de muziek. Dit wordt opnieuw een uurtje vol warme herinneringen. Het komende uurtje draaien wij muziek van Frankie Lane, Nia Sedaka, Marc Arion, Jerry Vale, John Denver, James Last, Ray Conniff, Vic Damone en nog veel meer uiteraard.

We starten met een Britse zanger die vooral begin jaren 60 populair was, Eden Kane. Forget Me Not was dit en voor alle liefhebbers van popcorn music, dan is er uiteraard ons programma Popcorn City, iedere zaterdagavond om 20 uur hier bij Minerva. We gaan verder met de legendarische Connie Francis, een van de grootste vrouwelijke sterren van de jaren 50 en 60. En voor Connie Francis zijn er gewoon te veel beperkingen en verwachtingen. Too Many Rules, een nummer uit 1961.

Many Rules en Connie Francis. De warme stem van Al Martino brengt ons naar Take My Heart, een nummer dat in 1952 door Al Martino werd uitgebracht.

Martino, Take My Heart. Een instrumentaal nummertje nu met Werner Tauber. Smoke gets in your eyes.

ook Gets in Your Eyes, Werner Tauber. We maken een sprong naar Vlaanderen met Jo Valli. Dans met mij deze tango is een meeslepende song waarin passie en dans samenkomen. Het is eigenlijk een Nederlandstalige cover van het liedje Dansen met mir in den Morgen van Gerard Ventland.

Dans met mij deze tango en Yo Valley. Chi-Chi is het titelnummer van de met een Oscar bekroonde film uit 1958, geregisseerd door Vincente Minnelli. Het nummer is geschreven door Frederick Lowe voor de muziek en Alan J. Lerner voor de tekst. De Amerikaanse crooner Vic Damone brengt ons dus Chi-Chi.

Vic de Moon dus. Tijd voor een klassieker, Don't Fence Me In. Het is een nummer uit 1934 met muziek van Cole Porter en tekst van Robert Fletcher en Cole Porter. Het wordt nu gebracht door Ray Caniff en de Singers.

This is my song, James Last. Edelweiss is een melodietje uit de musical The Sound of Music van Rodgers en Hammerstein uit 1959. Het is vernoemd naar de edelweiss, een witte bloem die hoog in de Alpen groeit. Een teder liedje over schoonheid, eenvoud en heimwee. Een bloem, een herinnering en een zachte melodie. Hier is Vince Hill. Hey.

Adamo, es geht eine Träne aufreisen. Calypso is een nummer dat John Denver in 1975 schreef als eerbetoon aan Jacques-Yves Cousteau en zijn onderzoeksschip de Calypso. John Denver was een goede vriend van Jacques-Yves Cousteau. Calypso was de naam van Cousteau's onderzoeksschip dat de wereld rondvoer om aandacht te vragen voor de bescherming van de oceanen. Dit nummer bevat het geluid van scheepsbellen, als ook het geluid van de oceanen en zeeën. Laat je meevoeren op de golven richting de horizon.

Calypso John Denver. De romantische crooner Jerry Vale met een gevoelig nummer over gemiste liefde. Soms doet het minder pijn als we even wegkijken. Pretend you don't see her.

and the Jerry Vale Pretend You Don't See Her. Instrumentale pracht van Frank Purcell. Een melodie die zonder woorden toch een verhaal vertelt. Sluit even de ogen en laat de muziek spreken. Julie Larousse.

Juni Larousse, Frank Purcell. La Lettre is een melancholisch nummer van Marc Arian, uitgebracht in 1973. De tekst gaat over eenzaamheid en heimwee en vertelt over het schrijven van een brief aan een geliefde met op de achtergrond het geluid van een trompet die door een buurman wordt bespeeld. Dit nostalgische nummer is één van de vele hits van Marc Arian. Woorden op papier, recht

la lettre Marc Arian. Moon of Gold is een nummer uit 1959 geschreven door Neil Sedaka en Howard Greenfield. Het is een romantisch, melancholisch popnummer over herinneringen en verloren liefde.

Moon of Gold en Neil Sedaka. Een klassieker over verlangen en toewijding. Als verlangen een stem had, zou het zo klinken. That's My Desire en Frankie Lane.

en Ghislaine dus. We hebben nog tijd voor een laatst vocaal nummertje. Een nummertje uit 1965 van J&The Americans, Caramia.

Ramia, Jay and the Americans. Ziezo, die twee uurtjes in jullie gezelschap zijn weer heel snel voorbijgevlogen. Bedankt allemaal voor het luisteren. Binnen een paar minuutjes horen jullie weer ons tijd zijn. Dan zorgen de collega's voor mooie muziek. Tot aan ons tijd zijn draai ik nog een paar instrumentale melodietjes. Ik heb er eentje van Billy Vaughan. Wat mij betreft wel heel graag tot een volgende keer. Zelfde uur, zelfde tijd, zelfde zender. Uw vertrouwde Radio Minerva. Nog het allerbeste toegewenst. De groetjes van Fabrice. Heel graag tot dan. Dag.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Aan het stadhuis van Sint-Gilles in Brussel hebben enkele honderden fans van Union de bekerwinst gevierd. Om iets over negen kwamen de spelers daar aan, maar lang bleven ze niet. Want zondagavond volgt al de play-off 1 topper in en tegen Kleider Club Brugge. Een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren zelfs al onderweg, dat melden verschillende nieuwsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig. Dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In dezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur door een val op training. Dat meldt zijn ploeg Visma Lisebike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al. Toen was hij ziek. We krijgen een vrij heldere, maar koude nacht. Minima rond 3 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.